0: Daar is een schaffersruis op.
1: Mijn schaffers mogen niet zijn.
0: Als ik het nou doe,
2: Ja, dat moet je niet doen.